0: dnes na traject af naar Panikwa pas teen die berg. Dis erg graag vry net lê nog ver.
1: Nysna 90.1 SFM.

0: is Laude, met wat het vat, Laude wat natuurlijk deel is van een klomp ander bands ook, onder andere Eiking. Kom eens kyk, na bekende verjaarsdag, Peter Dinklage, wat 57 jaar oud word. Nou Peter, hoe sal mens hom beskryf, korter as die normale, Game of Thrones, het hy Tyrion Lannister ingespeel. Elf was hy in X-Men, Days of Future Past, Pixels, Ice Age, Continental Drift het hy stem gedoen, so ook was Prins Caspian was hy in. Dan kyk ons nog verder deur, wie anders daar is. Gene Wilder, kan julle hom onthou, ons herdenk sy verjaarsdag acteur, wat gewoonlik in komedies gespeel het. En dan is dit ook die verjaarsdag van Hugh Laurie, hy word 67 jaar oud, baie goeie. Acteer hy die TV-reeks House MD, het hy dan Dr. House gespeel. Hy is ook in The Night Manager, BBC, medie-reeks wat op die oomblik aan die gang is. En ek kan onthou, ek het hom die eerste keer gesien in Home Alone, was een van die twee baddies. En dit is dan die bekendis wat verjaar. Nou is dit jou verjaarsdag vandag is. Mag dit een wonderlike dag verder wees en ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriend.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou muziek en jou vakantie.

0: Lucky en daarvan Brian Adams, Run to You, en op die noot gaan ek jou groet. Mag jy heerlijke middag eet, ek speel uit met Reed Waddle en Mary Louise. Geniet om.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna.

0: please don't. Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Jou streekstasie. SFM.

Bon Jovi, Living Proofs, daar die enige titel, bring ons dan so by 17 weg vanaf jou nuus op die uur om 2. Ook geluister na Droomsyndroom met Don't Cry. Die Oudtshoorn munisipaliteit laat weet dat die volgende munisipale kassierpunte om 2 uur dan sal sluit as gevolg van 'n noodnetwerkonderbreking. Dis die Burgersentrum, Bridgeton, Bongoleto, De Rust en Duiselsdorp. So daardie munisipale kassierpunte sal dan nou binne die volgende so wat 16 minute sal daardie punte sluit. Hier is Annelie met Enkelvoud.

0: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soto is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoto.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Is 13:02, Jeremy Loops, Till I Found You, DJ Otzi, waarna ons ook geluister het. Hoop dat jou donderdag behandel jou so ver goed. Jy kers met my en Ricardie, ons nog saam tot so voor 3, Wonderboom, Gerard Stein, Rooksein en ook Katy Perry wat jou kan toekom. Nou eers Take You There, geniet Jessie Klek.
1: SFM, jou streek, jou frequentie, jou muziek.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Waar die loods met net een kyk. Op hierdie dag in 2017 is ek een van die grootste sportprestasies. Nie prestasies nie. Ons probeer weer. Franse Openmans tennis. Spanjaard Rafael Nadal klop vir Stan Wawrinka van Switserland 6-2, 6-3 en 6-1 en word die eerste man wat die Franse titel 10 keer wen.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

Mia met Waterfall en voordat Nicholas Lowe tot my laaste uur. Nee, ons luister volgende na Vrye Sky met Can't Fake It. Dan is het tyd vir jou laaste middagsport vir die dag. En dan onthou so binne die volgende 10 minute kyk ons ook na bekende verjaardag. 104

0: Dis donderdag aand net na 6, my naam is Corey. Hallo, goeienaand, welkom, ek keer saam met jou tot en met 9 uur vanaand toe. Tussen 6 en 7 vat ons lekker rustig en dan tussen 7 en 9 verskeie feite oor, verskeie onderwerpe. Maar nou, voor ons daar uitkom, nog muziek. Jy ding jy na met Kom ons vat 'n kans.
1: SFM, volgoed muziek.

Ons begin met Dokkenbach en Better Days. Dit ons geluister na Otto Klotz met Ek en my betere helfte. En ons het net geluister na Joe F. met Vliegmachine. Midnight Temptation. Deur Taylor & Tramp. Volgende.

0: Julian Guba met Morning Sun, Armand Steenkamp voor dit met Blou Maanlig Vrou en Laan van Legendes deur Michael Vent, deur Michael Lind voor dit. Elyn vir die volgende met Vat My Terug.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
2: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
1: SFM.

Op die 5de November 2014, the epic science fiction film Interstellar was released. With a runtime of 169 minutes, Interstellar is one of Christopher Nolan's most memorable movies. En dan ook, natuurlijk het die film die Dylan Thomas gedig Do Not Go Gently Into That Dark Night weer tot nieuwe leven gebring en weer aan baie mense bekendgesteld. 24/7 SFM.